moustache. Dat zie je ooit. Hoe gaan we weer rijden? Hij verloren, vijf flesjes, maar helden.